0: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazich wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

veel Nederlandstalig. Met een Engelse knipoog. Gigant FM.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Grand FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Grand FM. Altijd. En overal de gezelligste.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 2 anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
2: Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gigant FM. Gigantisch in de regio.
1: Ook een man heeft zijn dromen. En ik droom alleen maar van jou. Van je ogen, van je lieve stem. Wat moet ik je zeggen? Ik ken veel vrouwen, maar er is er niet één zoals jij.

0: Oude Postkantoor vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Cioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben twee leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de Straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
8: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: Wagen in landelijke stijl vandaag geopend.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollen.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe code geel afgekondigd. De mist lost halverwege de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een bui vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

je nou thuis, aan het werk of onderweg bent. Zodra je Gigante FM aanzet, voel je je meteen thuis, voel je je meteen thuis. Van de lekkerste piratenplaten tot de gezelligste hits van nu. Luister via DAB+ of online via gigantefm.nl.

Dit is Gigant. Gigant FM. De gezelligste. Met Nederlandstalig. Goud van oud. En piratenklassiekus. Dit is Gigant. Gigant FM.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
2: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Letland heeft de zittende premier Kuhlberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kuhlberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI, omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat me raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBNbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: GigantFM, weerbericht.
5: In het oosten, midden en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe code geel afgekondigd. De mist lost halverwege de ochtend op. In het noorden en westen van het land kan er nog een bui vallen, maar elders krijgen we vooral zonnige perioden en een middagtemperatuur die oploopt naar 18 tot 21 graden. Waaien doet het bijna niet. In de avond zien we opklaringen en blijft het droog. Later op de avond en het begin van de nacht is er weer kans op mist. Aan de kust, vooral in het noorden, steekt een matige zuidwestenwind op. Ook de komende dagen blijft het kalm en droog najaarsweer, met in de nacht en vroege morgenuren plaatselijk mist en overdag flink wat zon. De temperatuur blijft met 19 tot 20 graden aan de warme kant voor deze tijd van het jaar. Maar vanaf woensdag een overgang naar duidelijk koeler weer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
4: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedemorgen.

0: techniekemmen.nl.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kolberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kolberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
0: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco Cox.
6: Gigantisch in de regio, Gigant FM.
7: Zo, nou de boel weer.

Het ondeugende kereltje met een hart van goud. Shaggy van de Hoek was dat van Connie van der Bos uit 1975 alweer. En gestart zijn we vandaag met een plaat uit de jaren 80. The Cats en Hooray for Michael. Daarmee is het geworden zondagmorgen 4 oktober. Vanaf deze plek zeg ik een onwijs goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek. En ik ben er weer. Na een weekje afwezigheid. Hiervoor wil ik collega Bert Bakema bedanken voor het waarnemen van het programma de vorige week zondag. Ze waren zelf aan het genieten van een weekendje Texel met de kameraden. En dat was gezellig. Terug dus op mijn stekkie. Vandaag tot 1 uur Gigant op Verzoek met alle leuke dingen. Straks om 9:45 draaien we de nieuwe Mega Gigant voor de komende week. De keuze van André, dat staat weer gepland zo rond de klok van 10:30. En hij heeft vandaag gekozen voor een echte piratenklassieker. Ook zijn we weer aan het snuffelen geweest op de Vliering de afgelopen week. En we kwamen een hele mooie plaat tegen van Corrie Konings. En deze plaat heeft weer twee leuke kantjes. En jullie mogen weer kiezen welke kant van deze single wij gaan draaien. En dat staat gepland om 12:45 vanmiddag. Mocht je alvast willen stemmen, dan kun je even kijken op onze Facebookpagina. Tot de klok van 10:00 heb ik zelf wat leuke muziek gepland. Een vleugje van alles. Nederlandstalig, jaren 70, jaren 80. Echte piratenklassiekers komen voorbij. Kortom, ik zou zeggen, laat je lekker verrassen ook het komende uur. Met

Deze kwam ik tegen de afgelopen week op de Vliering. Een singeltje van Corrie. Eigenlijk is het Corrie Konings. Adios Amoris, de A-kant. En de B-kant is iedere zondagmorgen. Dan komen de herinneringen los. Welke kant zou jij graag willen horen vanmiddag om 12:15? Laat mij dat even weten via onze Facebookpagina. Kun je stemmen via de poll. En daaronder kun je dus ook even toelichten waarom jij die plaats zo leuk vindt. Over leuke platen gesproken, wat dacht je van deze? Hier is ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. A Man After Midnight.

instrumentale muziek van James Last en zijn orkest, de Oranje Blossom Special. Ik ben even aan het puzzelen geweest en ik heb een blokje van vier voor jou samengesteld. En daarin staan onder andere Armand, op de tender naar Marokko, Chris en Bruce en I Love Ya, Arne Jansen. En dan gaan de lichten aan, maar eerst muziek van Frans Bauer, Duitsstalig, Boina's Dias, Weinse Tauben.

Een oudje van Armaan hier op de gezelligste van Noordoost-Nederland. Gigant FM. We daarden op de tandem naar Marokko. Tijd voor nieuwe muziek, want de nieuwe megagigant is weer verkozen door onze muziekredactie. En het is een nieuwkomer. En ik denk dat we van deze man nog heel wat gaan horen in de toekomst. Ik heb het over Jan Wolters. En de titel van deze plaat is Ik Wil Jou.

ook vandaag weer de allerleukste muziek hier op GigantFM. Dit was Zanne en een lange weg. Kijk ik naar de klok, dan schiet het alweer mooi op richting de klok van 10 uur. Dat wil zeggen dat ik nog één plaatje kan draaien. En dat is deze geworden van Henk Wijngaard. Hier is Truck Car Race.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
4: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek. Marco Koek.

heerlijke Duitse muziek van die Flippers. We draaiden Nur wer die sind so kennt. Het plaatje is trouwens ook in het Nederlands talige uitgebracht door de ex-zanger van de Nieuwvoor, Henny Wijmans. En dan is het voor mij een nieuwe dag. En dat is het, want het is ruim 8:08. Ik zeg van harte welkom terug bij een nieuw gedeelte Gigalt op Verzoek voor deze zondagmorgen. 4 oktober is het vandaag, Werelddierendag. Tot 1 uur vanmiddag ben ik bij je met het draaien van jouw verzoekplaats. En hiervoor nodig ik je uit om contact te zoeken met onze studio. Weet jij een leuke plaat of wil je iemand uit je naaste omgeving een persoonlijke groet overbrengen? Dat is mogelijk. Even een WhatsAppje sturen naar 059-1-30-2010 met daarin jouw muzikale wensen. Het is al lekker druk op de lijn vanmorgen. Dat doet me goed. Zo kreeg ik een berichtje binnen van Henk Duinkerke uit Klazineveen. Hij zegt, wil je Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld even tussendoor draaien? Natuurlijk wil ik dat doen. Sterker nog, hij staat klaar. Een poosje later werd ik attent gemaakt door Alex Bakker uit Winschoten dat Henk Duinkerke jarig is vandaag. Het mailtje gaat als volgt. Goedemorgen Marco. Wil je voor Henk Duinkerken een oorworm draaien voor zijn 72e verjaardag? Als het kan, op een kangaroo-eiland van het Loland Trio. Alvast bedankt. Dat is aangevraagd door Alex Bakker uit Winschoten. Henk, ook vanaf deze zijde alvast van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst. Ik ga een plaatje draaien van het Kangaroo-eiland. Niet van het Loland-trio, maar van het Cocktail-trio. Goedemorgen Marco, wil je voor mij die rozen van Südtirol draaien van de Alpenfriedenbaum? Groetjes van Albert Lunnerborg uit Hoogeveen.

Goedemorgen, wil je even een plaatje draaien voor Henk Peters? Heb je de plaat van Jan Wolters al? Jazeker, hij is een megagigant voor de komende week, dus hij wordt regelmatig gedraaid hier op deze zender. En dat wordt aangevraagd door Ali Peters. We gaan het regelen. Goedemorgen Marco, het is lekker weer buiten. Ja, prachtig. Zonnetje schijnt perfect hier neer in het noordoosten van Nederland. Ik hoop ook dat bij jou dat het geval is. Wil je even een plaatje draaien voor Martin, Marco, Jan Mooibroek, Bert Bakema en Johan de Vreese? Graag een nummer van Jan Patat, Heide Witska. Of een plaatje van Marco de Hollander, Eenmaal in je leven. De uitvoering samen met de zangeres zonder naam. En dat werd aangevraagd door Erik uit Zeeland. We gaan een plaatje draaien straks van Jan Patat met Heide Witska, meneer de kapelaan. Goed, straks om 10:30 hebben wij de keuze van André. Ik zei het vanmorgen in de aankondiging. Een echte piraatklassieker heeft hij voor gekozen. En aaneensluitend doen we dus weer een nieuwe ronde verzoekjes zo rond de klok van 10:30. Dus wil je een plaat aanvragen via Gigant FM? Doe dat even via de Gigant FM app.

0: Ja, deze is wel op single verschenen. Dit is in 1982. Het plaatje van Corrie Konings staat vandaag centraal in deze uitzending. De A-kant is Adios Amor en de B-kant Iedere Zondagmorgen. Ja, ik zeg weer een lastige keuze vandaag. We leggen dus de keuze weer neer bij onze luisteraars. Welke kant van deze single zou jij graag willen horen vanmiddag om 12:15? Laat het even weten via de Gigant FM app of bezoek onze Facebookpagina en breng daar je stem even uit. Goed, we hebben een vraag. Heb je Henkie gezien? Hier is het Cocktail Trio en de Kangaroo Eiland.
1: Dit is het geluid van een haastige kangaroo. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit z'n moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt:
2: heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie. Heit die Henkie gezien?

Deze plaat werd aangevraagd door Albert Lunenborg uit de Hogeveen. Deze prachtige plaat van Alpen Vriendenbaum. En we draaiden de Rozen van Zuid-Tirol. Het gaat mooi richting de klok van 22:30. En dat wil zeggen dat we ruimte gaan maken voor de keuze van André. Hij heeft vandaag wederom een nummer gekozen uit de jaren 80, 1982 om precies te zijn. Formatie De Sparkings met Roos, de kleine duvel uit een doos. Vandaag een echte Nederlandstalige Drentse topper van De Sparkings. De groep begon als trio met Dick de Vries, Evie en Greta Poede. En later werd het uitgebreid met Lisbeth Poede. Met hun herkenbare Nederlandstalige levensliederen wisten De Sparkings vooral bij de liefhebbers van de Nederlandstalige en het piratencircuit een mooie plek te veroveren. In 1979 zijn ze gestart onder de naam De Zwervers. Onder deze naam namen ze een nummer op van Miss Ganzenhoedster. Een ode aan de verkiezingen tijdens de Ganzenmarkt in Coevorden. In 1981 namen ze een nummer op voor de bekende radiopiraat Radio Rosetta. En deze plaat werd opgenomen onder de naam De Rosetta Ladies. De Sparkings, een mooie herinnering aan de tijd waarin de piratenzenders de Nederlandstalige huiskamers kleurden op dit soort platen. Vandaag dus gedraaid. De Sparkings. Geniet ervan. Roos de kleine doos. Dat zeg ik verkeerd. Roos de kleine duvel uit de doos. De keuze van André voor vandaag.

De keuze van André van vandaag uit 1982. Muziek van de Sparkings en Roos, de kleine duvel uit een doos. Heeft de tijd gezet op ruim 10:30. Leuk dat je nog steeds luistert naar de zondagochtendshow hier bij Gigant FM. Gigant op verzoek met ondergetekende Marco. En we gaan weer kijken naar een ronde verzoekplaatjes. Lijkt het jou leuk om een plaatje aan te vragen via Gigant FM? Dan kun je dat doen via WhatsApp 059-1-30-2010. Of bezoek onze website en vraag op deze manier je plaatjes aan. Dat is www.gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, ik heb tijdens een van mijn vele wandelingen op de landtong in de Rozenburg de liefde van mijn leven gevonden. Ze heet Linda, een dikke kus voor Linda en de groetjes van Jan Marijs. En dat moest een plaatje zijn van de Frank Boeien Groep. Je raadt het al, de titel is Linda. We gaan hem voor je opzoeken. We gaan ook muziek opzoeken van de Golden Earring met Back Home. Gaan we draaien voor Germ en Gerry, voor Aria Janni en voor Vrouwtje Kramer. En ook voor Ineke Boonstra. En dat wordt aangevraagd door Jelle en Annie uit de Westereem. Goedemorgen Marco, graag een plaatje voor Jan Mooibroek. Omdat hij aanstaande woensdag jarig is. Liefst vanuit Limburg. Hey, wat leuk. Ik voel gebak aankomen. Jan, alvast van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En uiteraard nog heel veel gezonde jaren toegewenst namens je collega's van Gigant FM. Herman uit Zwijndrecht. Daar kreeg ik ook een berichtje van via onze website gigantfm.nl. En vraagt een plaatje aan voor alle luisteraars. En er staat bijvermeld: Goedemorgen Marco. Vandaag is het Dierendag. Daarom deze twee nummers. Ik zal het even bijpakken. Dat is dus Jan Boes Roentert aangevraagd met de Kettinghond. Of de Dutch Boys. Geert ons Belgisch Peert. Ik denk dat het die laatste gaat worden. Van de Dutch Boys. Geert ons Belgisch Peert. Verder naar mijn extra informatie staat er. Gisteren ben ik naar de slagerij geweest om de 10.000 kilo paardenvlees te kopen. Om vandaag een pony in elkaar te zetten. Ja, fijne dag. Groetje van Herman. Prachtig Herman. Dankjewel voor jouw bericht. Een hele fijne zondag toegewenst. De eerstvolgende plaat die klaar staat is van Bruce Springsteen, Tougher Than the Rest. En die gaan we helemaal speciaal draaien voor de familie Fuller in de omgeving van Emmen. En van aangevraagd door Wim en Ellie. De volgende ronde verzoekplaatjes. We gaan het regelen na de klok van 11 uur. En in aanloop daarnaartoe mag je dus plaatjes aanvragen, onder andere via de Gigant FM app.

wederom een stukje nederpop hier op Giegel FM. Uit 1983 komt deze plaats van de Frank Boeijen Groep en draaide Linda. Maar liefst 6 weken stonden ze mee in de top 40 destijds.

voor deze plaat schuiven we even een jaartje op naar achteren. Want deze plaat komt uit 1982 van Corrie Konings. Adios, amor. Dat staat in ieder geval op de A-kant. Als u plaatje opdraait, krijg je iedere zondagmorgen twee leuke kantjes. Wij willen graag van jou weten welke kant van deze single wij moeten gaan draaien. Vanmiddag om 12:15. Heb jij je keuze gemaakt? Dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Maar je mag me ook even bellen hoor. 059-1-30-20-10. Hier zijn de dames van Love en Trojan Horse.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.

0: www.kikkemmen.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
1: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek. Marco

Deze plaat komt van de CD Groesbeek Dorfel Muziek. We draaiden formatie Chameleon en ze voeren op hoop van zegen. Ik zeg van harte welkom terug. Het is inmiddels ruim 7 minuten over 11 voor deze zondagochtend, de 4e oktober, Werelddierendag. Lijkt het je leuk om een plaatje aan te vragen via deze radiozender? Je hebt de gelegenheid om contact te zoeken via WhatsApp 059-1-30-2010. Weet jij een leuke plaat of wil je iemand even een groetje overbrengen? We doen het met heel veel plezier. Onze website mag je trouwens ook gebruiken voor het aanvragen van jouw persoonlijke groet. Dat is www.gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, daar ben je weer. Jazeker. Graag een plaatje voor jullie zelf en voor Radio Bloemfontein en huisgenoten. Voor Ineke Boonstra en speciaal voor Jelle en Annie. Graag een plaatje van Lise Hille. Achter jouw lach verberg je elke traan. Dankjewel en de groetjes van Vrouwtje Kramer uit Dokkum. Goedemorgen, wil jij voor mijn vader die vandaag jarig is, voor Janke die morgen jarig is en voor Henry die afgelopen week jarig is geweest, een nummer draaien van The Bee Gees, To Love Somebody. En dat werd aangevraagd door Miranda uit Klasineveen. Wat een jarige zeg. Allemaal de felicitaties vanaf deze plek. En nog heel veel gezonde jaren toegewenst. Alle luisteraars worden van harte gefeliciteerd met Dierendag door Harry uit Klasineveen. Moesten we even een toepasselijke plaats voor opzoeken. Gaan we regelen. Onze vaste luisteraars uit Elum doen weer gezellig mee vandaag. Dat zijn Willy en Angelica. Ze zeggen goedemorgen Marco. We wensen jou, jullie team en alle luisteraars een hele fijne zondag. En heel veel draaiplezier van ons. En ik kreeg 2 suggesties door. Altijd lastig kiezen. John de Bever, jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Of Corrie Konings, Amore. Het gaat zeker één van die 2 worden, maar ik weet nog niet welke. We gaan straks even een dobbelsteentje gooien, denk ik. Goedemorgen Marco, zou je voor mij en alle luisteraars en jullie hele team het plaatje willen draaien van Dick van Altena samen met Carmen. Als ik jou niet had gekend. En dat werd aangevraagd door Monique uit Emmen. Zou je Dick van Altena even willen draaien voor mijn moeder? Die gaat er vanmiddag naartoe namelijk. Kan ze vast in de stemming komen. Wordt aangevraagd door Marieke en Jan. Nou, mevrouw Schaafsma, vanaf deze kant wens ik ook heel veel plezier en een fijne middag toe met Dick van Altena. Ik ga de plaatjes even weer bij elkaar zoeken wat aan is gevraagd. En intussen tijd kun je je plaatjes blijven aanvragen. Dat kun je onder andere doen via e-mail studio@gigantfm.nl.

Even tijd voor een kleine tussenstand omtrent deze plaat van Corrie Konings. De A-kant is dus Adios Amor en de B-kant iedere zondagmorgen. Dan komen de herinneringen los. Bertus Broekhuizen die zegt kant B en maak een gezellige dag van vandaag. Dankjewel Bertus voor jouw inbreng. Kevin Buurma zegt goedemorgen voor mij de A-kant. René Schaarsma zegt ook vandaag de A-kant. En Bas de Veldhuis die zegt we gaan eens voor de B-kant Marco. En fijn dat je er weer bent. Insgelijks Bas, ook fijn dat jij er weer bent. En ook een hele fijne zondag toegewenst. Ik ga eens even kijken naar de procentjes. Iets wat ik eigenlijk had verwacht. De B-kant die bleef best wel achter. 20% staat hij op dit moment op. Dat wil dus zeggen dat de A-kant op dit moment kop en schouder bovenaan staat met 80%. Elke enkele namen uit de lijst zijn. Gerda van Dijk heeft erop gestemd. Marianne Brian, Tina Jonker, Willy Hilbrands, Henk Sluis, Pierre de Hoog. Even scrollen. Thomas van Dalen, Henk Schut, Monique Hopma, Karin Prins, Johan Schuur, Ariel Bosman, Henny Scheven, Rianne van Aert, Henk Duinkerke, Vrouwtje Kramer, enzovoort, enzovoort. Je mag ook stemmen via onze Facebookpagina. En laat het me even weten welke kant jij wilt horen. Sometimes.

Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist, stuur een appje naar de studio en blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant

Eén ding staat vast. Deze jongens hebben de executie niet overleefd. De jongens uit Shellblock nummer 10, we draaiden de Pioniers. We gaan eens even weer kijken in de mailbox waar alle verzoekjes terechtkomen. Zo kreeg ik een berichtje binnen van André Bregman uit de Wervershoof. Hij vraagt een plaatje aan voor zijn broer Marcel. Graag een plaatje van Jan en Zwaan en onze poes en buurman Skater. Gaan we regelen. Germ van Meekeren, vriend van de show, heeft mij ook gebeld vanochtend op de hotline. 059-1-30-20-10. Hij vraagt een plaatje aan voor zijn liefhebbende vrouw, voor Jelle en Annie en ook voor het hele team van Radio Gigant FM. En graag een plaatje van Simon & Garfunkel. Heb ik klaarstaan overigens, Cecilia.

bekende orthopeed van het Trajan Ziekenhuis in Stadskanaal heeft mij ook een berichtje gestuurd. Stijn Schepers vraagt een plaatje aan speciaal voor zijn oma uit Coevorden, mevrouw Leemhuis. En dan graag het plaatje van Marco Schuitmaker en de Engelbewaarder. Gaan we regelen. Goedemorgen Marco, wil je het nummer Trotse Plattelanders draaien van Gert Warring voor amusementskoor De Roeklanders? En een heel veel plezier wensen met het optreden vanmiddag bij Kunst in de Kast, de Glazien de Veen. Groetjes van Gerry en Gea. Ik heb hem trouwens niet in het systeem staan, ik heb hem nog niet gevonden via een andere weg. Anders draai ik even een andere leuke plaat van Gert Warring. In ieder geval ontzettend veel plezier gewenst vanmiddag tijdens Kunst in de Kast in Glazien de Veen. Goedemorgen Marco, Janke Hulsink is morgen jarig en ik wil haar bij deze feliciteren en een hele mooie dag toewensen. Graag met de plaat van The Story of My Life van Lover's Line. En dat werd aangeboden door Henk Mensing uit Nieuw-Amsterdam. Oh kijk, wat muziek aangevraagd van mijn favoriete band, BCDN. Twee suggesties krijg ik door Just an Illusion of Mon Amour. En dat gaan we draaien voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. En dat werd aangeboden door Gerry en Ali uit Dokkum. We doen er nog eentje. Wil je trouwens een plaatje aanvragen? Dat is mogelijk. Doe dat via WhatsApp 0591 30 20 10. Of wat hebben we nog meer? Onze website www.gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, zou je een plaatje willen draaien voor Henk Duinkerke? Graag een van Gerard Schodebeek. Met iedere weg leidt naar een andere stad. Dat doen we dus speciaal omdat Henk jarig is vandaag en wordt gefeliciteerd door Elsje en Rieks.

tijd gaat heel snel vandaag, want over een uur alweer gaan we deze plaat draaien van Corrie Konings uit 1982. Adios, amor, dat staat op de A-kant. En de B-kant is iedere zondagmorgen, dan komen de herinneringen los. Welke kant van deze plaat zou jij graag willen horen over een uurtje? Je hebt de gelegenheid om te stemmen via onze Facebookpagina, dus welke kant je wilt horen. En je kan ook contact zoeken via onze GigantFM-app om je stem uit te brengen. Maar als je denkt van ik wil even bellen naar de studio, dat mag ook. Heel gezellig. 059-1-30-2010. Nu muziek van Jan und Zwaan. Onze poes en buurmanskater.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

0: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBNbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
7: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
9: Ja, ready for this.
7: Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
7: op gigantfm.nl.
3: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco.

Maar hoor je ze nog? Dit is toch prachtig? Heino hier op Gigalde FM met Mijn Vater war ein Wandersmann. Ik zeg welkom terug bij het laatste gedeelte van deze zondag Gigalde op verzoek. Dit uurtje staat weer van alles te gebeuren. Er staat heel veel leuke muziek voor je klaar. Uiteraard om 12:15 vanmiddag de ontknoping voor onze A en B-kant. Plaatje van Corrie Konings. Er mag trouwens nog steeds gestemd worden op deze plaats. Welke kant van deze single je graag wilt horen. Ga even een kijkje nemen op de Facebookpagina, die van Gigalde FM. Heb je nog een leuke plaats gemist vanmorgen dat je denkt van die wil ik graag nog even horen? Niet twijfelen, gewoon even een WhatsAppje sturen naar 059-1-30-2010. Ga even naar onze website. Ook heel gemakkelijk en overzichtelijk. www.gigaltfm.nl. Ik werd gebeld, niet zo lang geleden, door Bertus Hooman uit Emmen. Hij zei, weet je wie de jarig is vandaag? Ik had al zo vermoeden. Ria Hooman is vandaag jarig. Wordt van harte gefeliciteerd door haar liefhebbende man Bertus. En natuurlijk ook namens de hele team van Gigalde FM. Ria, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En nog heel, heel, heel veel gezonde jaren toegewenst. Er werd gevraagd om een plaatje van de Rozen van Südtirol van de Alpenvriendenbaum. Nou heb ik deze toevallig al gedraaid vanmorgen. Ik heb even een ander alternatief gevonden. Een plaatje wat Ria ook vaak aanvraagt bij Gigalde FM. Is Gigi Anderson en The Memories of Lucia. Die staat gepland het komende uur. Ik kreeg een berichtje van Ans en Mario en Bruce de Hond uit Beerta. Er werd gevraagd om de plaat van Gerard Cox. Het is weer voorbij die mooie zomer. En ook de plaat van vader Abraham met Mieke en de Zomertijd. Maaike Wijnans uit Schonebeek heeft vorige week haar trimsalon geopend aan het Prinsenpark in die woonplaats. En Maaike wordt heel veel succes toegewenst door opa en oma Wijnans uit Schonebeek. Uiteraard ook vanaf deze plekken, Maaike. Zet hem op. Hallo Marco, ik zou graag een plaatje aan willen vragen voor Lees. Op Dierendag verzorg ik altijd de poes van Lees met heel veel plezier. Graag de kat van oma Willem is op reis geweest. Groetjes van Tino. Hallo Marco en Gigalde FM team en alle luisteraars. Een hele fijne zondag gewenst. Draai maar even een mooie plaat. Speciaal voor alle dierenvrienden. Even een speciaal plaatje van René Vroger samen met Bouke en mijn zoon. En die is speciaal bedoeld voor Cor, Henk, Daniel, Tobina en Emma en de kinderen. Manuela en Erik en de kinderen. En ook Saskia en Hemmo en de kids. Groetjes van Monique uit Winschoten. Kom ook een berichtje binnen van Klaas uit Kantens. Vraagt een plaatje aan voor alle dieren, omdat het dierendag is. Graag het plaatje van de Rhapsodies, die kleine merel. Of de voortak, ik heb een hart zo groot als een klerenkast. Omdat het dierendag is, denk ik dat optie A het mooiste is. De Rhapsodies en die kleine merel. En die ga ik er straks even bijzoeken.

Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

Zo dan, luisteraars en amateurs. Deze plaat die past uitstekend bij vandaag. Annemieke en de Heikrekels. En ik ben een vriend van ieder dier. We gaan eens even kijken wat er nog in de mailbox staat. Het verzoekplaatjes. Want het gaat mooi richting het einde van dit programma. Heb je trouwens nog muzikale wensen of wil iemand een groetje overbrengen? We zijn nog steeds bereikbaar via de telefoonlijn of WhatsApp. 059-130-2010. Of per e-mail studio@gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, we zijn er ook hoor. Het is gezellig vandaag. Groetjes van Marta uit Roelofs Arendsveen. Fijn om te horen. Wees vooral van harte welkom bij GigantFM. Wil je voor mij de nieuwe plaat draaien van Robert van Hemert samen met de Bankzitters, met Rapido, als het kan voor 1 uur, groetjes van Martijn. Ik ga mijn best doen voor jou, Martijn. Mark Wagenaar uit Emmen die vraagt om Oasis met Wonderwall. Hij vroeg hem aan overigens via onze website gigantfm.nl. Hartelijk dank voor het indienen van jouw verzoekje, Mark. We gaan hem erbij zoeken. Lothar Kiddelwiet heeft mij ook een WhatsAppje gestuurd. Ik zeg, hallo Marco, zou je voor mijn meisje Manny het plaatje van Johan Raspe willen draaien? En een fijne dag nog. Insgelijks, we gaan hem erbij zoeken, Lothar. Rolf Hulshoff uit Musselkanaal heeft ook een plaatje aangevraagd. Rolf was trouwens jarig de afgelopen week. Dat had ik stiekem gezien op Facebook. Ook nog van harte gefeliciteerd, grote vriend. Hij vraagt voor een plaatje van Lucas en Gea, Rood zijn de rozen. Speciaal voor Anna, Tini, Elsie en Rieks, Eva en Elsje en ook de Parkheemsterwichter en het team van Radio Gigant.

Volgens mij ben ik er doorheen zo. Straks over pak een beet een kwartier gaan we dus draaien... het plaatje van Corrie Konings. Maar wat gaat het worden? Kant A, adios amor, of de B-kant, iedere zondagmorgen.

Het stembureau is nog een klein kwartiertje geopend, dus welke kant wil je horen? Laat het even weten via de Facebookpagina of geef het even door via de Gigant FM app. Muziek op speciale aanvraag. Deze wordt ook aangevraagd door Klaas, de Rhapsodies en de

is ruim 1:15 geweest. De hoogste tijd voor de ontknoping voor wat betreft deze plaat van Corrie. Adios Amore staat op de A-kant en de B-kant is iedere zondagmorgen. We gaan eens even een kleine greep voordragen uit de reacties die zijn binnengekomen. Ik kreeg een berichtje van Tony Bouw. Hij zegt deze keer kant B, succes met jullie programma. Dankjewel Tony. Ik ben Anneke uit Rotterdam. Ik ga voor kant A. De A van Anneke. Marta die zegt vandaag graag de B-kant. Iedere zondagmorgen. Monique gaat ook voor kant B. Kerst en Tineke die gaan voor kant A. Henk Mensing reageert via Facebook. Die zegt niet moeilijk Marco. Graag kant A. Ik ga eens even kijken naar de procentjes. De B-kant is behoorlijk achtergebleven met 19%. Ik moet teleurstellen Geert van Dijk, Bert Scholten, Ria, Marie Mooibroek, Janke Hulsink, Bas de Veldhuis, Koop Strijker, Sietse Zeeman en ook Annie van der Wallen. 81% gaan we blij maken met het plaatje Adios Amor. Onder andere Kevin Burema, Monique Topmeijer, Gert van der Veen, Anja Pijker, Johnny Wesseling, Henk Tuin, Gerrit Hartman, Martin Veenstra, Ali Koops, Vrouwtje Kramer, Henk Duinkerke, Rinus Nijenhuis, Henny Scheven, Henk Schut, Thomas van Dalen, Pierre de Hoog, Henk Sluis, Jan Pachters, Willy Wilbrands, Tina Jonker, enzovoort, enzovoort. Het is overduidelijk vandaag. Jullie hebben dus massaal gekozen voor het plaatje van Corrie Konings. De A-kant, adios, amore.

0: Tot de slot van deze uitzending, Gigante Verzoek. Daar hebben we muziek van het Sneeuwbal Trio en de Speelman. Ja, aan alle leuke dingen komt hier een eind. Ook weer aan dit programma Gigante Verzoek voor deze zondag, de 4e oktober, Werelddierendag. Het zal je zijn opgevallen dat ik alle platen nog niet heb gedraaid wat aan is gevraagd. Het was best wel druk vandaag. Ik probeer de platen nog te verwerken in het non-stop systeem. Dat gaat dus gewoon verder aan de andere kant van 1 uur. Vanmiddag in het programma van Jan Mooibroek kun je ook weer muzikale suggesties doorgeven. Dat gaat allemaal gebeuren vanaf 2 uur tot 6 uur vanavond. Heel veel gezelligheid op die radio. Het weekend sluiten wij weer af in country-stijl. Country-gigant met Bert Haan. En morgenavond is je er ook gewoon weer vanuit het café, het JDV-café. Presentator Johan de Vreese zal dan voor jou present staan tussen 9 en de klok van 10. Herstel, van 7 tot de klok van 10. Het is de hoogste tijd om afscheid te gaan nemen. Ik wens jou en iedereen nog een hele fijne voortzetting toe voor deze zondag. Maak het wat leuks van met elkaar. Vanaf deze plek wens ik jou een hele plezierige werkweek. We zeggen Joep de Marcel, rijden vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
4: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
7: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
8: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
5: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: bouwkeurig.nl. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Gigant FM, weerbericht.
2: Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog, met temperaturen van zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust en er staat nauwelijks wind. Morgenochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Namorgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Jij bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij

sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
3: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
2: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
4: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
3: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
2: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
4: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
7: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
8: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

0: piano toe.
1: Peter Maffay en Jere Jongen bracht een mietje. Ja, en daarmee zijn we begonnen met de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Dierendag 4 oktober 2026. En de eerste maal naar de klok van 2 uur. De opening, hè, de openen van deze vrolijke uren. Duo Mayo, als ik jou aanraak. En Mayo staat voor Marco en Johan, ja. Zo. Weten we dat ook weer? Zijn we daar ook weer van op de hoogte? Welkom dus, Gigant FM en de vrolijke uren. Ik zei het al eventjes, het is dierendag. Ik voel me ook echt jarig vandaag, hoor. Ja. Marco, bedankt voor de draai van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur. En uiteraard, jouw muzikale bijdrage is van harte welkom. Laat het eventjes weten, wat zou je graag willen horen? Een suggestie, ja. Dan ga ik ermee aan de slag. Je kunt het laten weten via de mail studio@gigantfm.nl. Dus studio@gigantfm.nl. Je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Dat allemaal voor jouw muzikale suggestie. Voor deze zondagmiddag en de vrolijke uurtjes. Ja. En mensen, kijk eens naar buiten. Ben je al buiten geweest? Ja, ik wil even. Even kijken, inderdaad hoor. Heerlijk weer, heerlijk. Ja. Even een wandeling te maken of weet ik veel wat. Ja, moet toch kunnen, vind ik ook hoor. Misschien zit je nog wel even buiten op het terrasje. Ja. Je hebt groot gelijk. Geen ongelijk geven, laat ik het zo zeggen. Ja, sorry. Misschien nog wel even een ideetje natuurlijk om de barbecue aan te steken of zo, ja. Ik moet wel zeggen, de avond die... Nou, die koelt wel snel af, hoor, ja. Moet wel even een jasje aantrekken, om het maar zo te zeggen, ja. Het wordt wel een beetje frissies later op de middag en begin van de avond. Nou ja, goed, dat is nou eenmaal de tijd van het jaar. Dus we mogen niet mobberen volgens mij, hoor. Dus wat het weer betreft. April doet wat hij wil, maar oktober, ja, kan er ook wat van. Zo is het. Gigant FM, de vrolijke uren. Nu de muziek van Rob van Daal. De maan en de sterren. Goedemiddag.
2: Was met

Flippers en het verhaal over Santo Domingo. Gigant FM en de vrolijke uren, welkom, goedemiddag. We gaan eens even kijken wat er binnenkomt aan muzikale suggesties. Derry die vraagt om een plaat van Raymond Froggatt en Carola Vita. En de groetjes van Derry. Ze schrijft wel even bij, na 5 uur, herrie voor Derry. Ja, ik weet wat je wil zeggen. Ik heb jou niks te zeggen, ja. Ik begrijp het, ja. Herman uit Zwijndrecht, die vraagt iets van Jan Blazen. Als het kan, ook een plaat van Tineke Schouten. Ik ga eens even kijken, beste Herman. Goedemiddag, zondag vriend. Ja, sowieso, mijn vriend. Graag even een plaatje van Marianne Weber. En schrijf me nooit geen mooie brieven meer. Groetjes van Robin Buze uit Oud-Winschoten. Zo staat er ook, hè. Dankjewel, Robin. En de plaat van Marianne Weber. Ik ga hem opzoeken, ja. Goedemiddag, vrolijke Jan. Hier nog steeds gezellig erbij. Draai maar even een plaat van de Wolkers en Memphis, Tennessee. Voor alle luisteraars en de DJ's van Gigant FM. Groetjes van Marta uit Roelofsadersveen. Dankjewel, Marta.

0: Eens even kijken. Goedemiddag, Gigant FM met Jan. Hallo.
1: Hoi Jan, met Cor.
0: Cor.
1: Ik wil een plaatje aanvragen. Ja. In het kader van Dierendag. Doe maar een plaatje van Senna, Kleine Vogel.
0: Oké. Okay.
1: Groeten. Hoi, hoi.
0: Cor, dankjewel ervoor. En ja, Dierendag, hè. Kleine Vogel, of Vogel, is het hier, ja. Ja, ik had het wel eventjes over die barbecue in het begin van de show. Er valt mij meteen gevraagd, hoe laat de barbecue bij jou, Jan? Draai iets vrolijks voor jezelf. Alvast voor woensdag. Woensdag? Is er woensdag wat bijzonders dan? Woensdag hakdag, toch? Ja. Lies, dikke kus uit Venlo. Anita, dankjewel daarvoor. Ja, woensdag, ja. Is het 57 jaar geleden dat mijn moeder mij op deze wereld bracht. Dus ja. Dus even kijken, Mark uit Emmen, die vraagt ook even iets. Even kijken, even serieus. Nou, ik ga eens even kijken, beste Mark. Dan gaan we ons best ook eventjes doen, uiteraard, hoor. Dus even kijken, beste presentator, Radio Gigant. Graag wil ik een plaatje aanvragen voor van Frans. Frans Bauer, met heb je even voor mij. Omdat mijn man en ik, ja, vandaag op 4 oktober, Dierendag, 23 jaar bij elkaar zijn. Groetjes van Berend, Jan Mulder en Peter Martens. Uiteraard van harte gefeliciteerd, 23 jaar bij elkaar. Ja, is leuk toch? En op een bijzondere dag als deze, 4 oktober. Ik zou zeggen, knip er gewoon

0: Dan nemen we deze nog even mee. Goedemiddag, GigantenFM en Jan. Hallo.
1: Goedemiddag, Jan. Met
0: Erik.
1: Ik wil graag plaatjes afvragen voor Marco en Martin en Jan Mooibroek.
0: Ja,
1: dan
0: dank je.
1: Dan wou ik je nummer horen van...
0: Nou, van wie?
1: Toe, weet het ook alweer.
0: Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat je aanvragen wil. Vertel.
1: Voortak met... Kijk me voor de laatste keer.
0: Ja.
1: Of een nummer van Highway van... Paulien,
0: goedjes in je hart. Erik, dankjewel daarvoor. En ja, uiteindelijk ben je er toch uitgekomen. Hè? Welke plaat je bedoelde. Dus, nou, ik ga ze even mijn best doen. Dus eerst maar een beetje muziek te regenen. Highway en Paulien.

Carola Vida Raymond Vrogaat op Gigant FM. Ja, en dan eventjes die Frans Bauer, hè, voor die stel voor 23 jaar bij elkaar. Berend Jan Mulder en Peter Martens, nogmaals gefeliciteerd. Jullie vroegen om deze plaats. Frans Bauer, heb jij even voor mij

Ja, ik denk het ook. Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Kijk even op de klokkie. Dat betekent dat we eventjes ruimte moeten gaan maken voor het nieuws van 3 uur. Ja, soms moet ik even ook even een klokje kijken hoe laat het is. Hè? Ja, zo is het. Dat betekent dat ik heb nog 1 plaat voor je te gaan. En dat is een oudje van Johnny Cash op Gigant FM. Walk the line!

0: tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam? Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
1: Ja, ja, ja mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Ja, ready for this.
1: Tot Strauss.
2: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
1: op gigantfm.nl.
4: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Electro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelectro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
7: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer zijn flinke zonnige perioden en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
8: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
9: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
10: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
11: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
12: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
11: Bandencentrum Emmen.
12: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
13: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

de Sutherland Brothers en Cover en Arms of Mary. Daarvoor nog Frank en Mirella met Verloren Vergeten. Vergeven, ja. Alles op een rij, zo is het. En daarmee zijn we begonnen met het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag. 4 oktober, Dierendag 2026.

kijken hoor. Hallo Jan. Ik zou graag even een plaatje willen aanvragen voor Gesinus Boeholt en Janneke. Een plaatje van Henk Weijgaard met De Vlam in de Pijp. Groetjes van een oude collega Benny. Gaan we regelen. Ja. Even kijken of ik er nog een plaat wil draaien van Vaya con Dios met Heading for the Fall. En als ik al nog een plaat van de Pet Shop Boys. Nou, we gaan eens even kijken in de show, ja. Hallo Jan, graag even een plaatje van Heintje, speciaal voor Anita. Groetjes van Martje. Nou, het plaat van Heintje, ja, daar zijn er zoveel mooie van, hè. Ja. Maar welke vindt Anita leuk, hè? Ja. Ik lach er een beetje gemeen bij. Ik weet het waarom, dus. Ik denk dat het ook in Venlo een standje buren ruzie wordt, ja.

Ik haal de rest even. Ik hou hem aanbevolen. Het kan allemaal via de mail studio@gigantenfan.nl. En je mag het ook gaan whatsappen 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur. Ja, ik heb nog niet alles kunnen draaien van het vorige uur. Dus laten we daar maar schoon mee verder gaan. Want Corrie vroeg om in verband met die dag. Een leuke plaat van Senna en Kleine Vogel.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

zo'n beetje halverwege jaren 80 muziek van Stan Ridgway. 1986 volgens mij, even uit mijn hoofd, hoor, ja. Camouflage, je hoort dat op GigantenWeb op deze zondagmiddag 4 oktober, Dierendag 2026. Zo dadelijk nog wat meer leuke muzikale suggesties. Ik heb nog een aantal voor je klaarstaan ook nog. Onder andere een plaat van Heintje, maar ook Henk Wijngaard. Die had ik beloofd, hè. Ja, zo is het. Met de vlam in de pijp.

0: Wolters. En het is de zoon van Jannes.
1: Ja.
0: Ik wil jou. En daarmee is hij de mega-gigant van deze week op Gigant FM. Dus even kijken. Hoi Jan, graag het plaatje van de kinderboerderij. Pas wel bij deze dag. Ja, 4 oktober, dierendag, kinderboerderij. Gaan voor je opzoeken, Jeannette. Dank je wel daarvoor.

0: Anita, die bedankt nog eventjes voor het draaien van de blauw van Heintje. Graag gedaan, uiteraard. Ze zegt maar, ik wil meteen eventjes de gelegenheid nemen om een plaat aan te vragen van Jannes.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we dat zo laat ik ook even doen, hoor. Ja. Gaat goed komen, dankjewel ervoor. En heel veel plezier in Venlo, hè. Dat is standje burenruzie met de muziek, ja.

0: Eens even kijken. Goedemiddag, Gigant FM met Jan. Hallo. Hallo.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Oh.
1: Ik wil graag in mijn trompetplaatje doen.
0: Ja.
1: En nog gefeliciteerd met je verjaardag, woensdag, hè.
0: Dankjewel.
1: Kalm aan doen. Oké. Okay.
0: Ik doe niks anders. Ik doe niks anders dan kalm aan. Dus, hè. Druk te maken, dat is voor compressoren, hè. Ja, voor een compressor. Dankjewel daarvoor. En een trompettenplaat. Ja, dan kom ik uiteraard automatisch uit bij de Gebroeders Wegmans.

Ja, ook leuk ben achter de raad van Jeanette om deze laten draaien van Suzanne Trio en de kinderboerderij in verband met ja, Dierendag, 4 oktober. Dus, ja. Gigant FM, de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Tot aan de klok van 6 uur.

Raymond Hermans en In de Boeken. We gaan even plaatsmaken voor de nieuws van 4 uur. En na de klok van 4 uur ben je terug met het derde gedeelte van de Vrolijke Uren. Maar eerst eventjes wegdromen naar Playa Blanca.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws.
4: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloen.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: Wonen in landelijke stijl, vandaag geopend.
2: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

terug in de tijd met de Beatles en Obladi Oblada. Daarvoor nog de muziek van Willem Duin en Willem. Daarmee zijn we geopend op de derde uur inderdaad, van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Eens even kijken. Ja, er komt een hele dierentuin voorbij volgens mij. Hey Jan, zou je voor ons... Zou je op deze mooie zonnige dierendag, dat is het ook zeer zeker, voor onze diertjes, wij zijn twee vriendjes van Danny Christian willen draaien. En die krijgen de groeten namens de hond, Frankie, de poezen, Nora, Bob, Paula, Zanti, Janken de grijze roodstaart, Sjoerd de schildpad, Madelief de hamster en nog een hutje-mutje. Zijdehondjes en koois. Ik ben heerlijk aan het behangen en geniet van de uitzending. Groetjes van Anja. Anja, dankjewel daarvoor. Ja, ik...

dan zie ik zo in gedachten, denkbeeldig, jankende grijze roodstaart op zijn stokje zitten zo. Links weer, voor naar achter, heen en weer. Ja. En dan zie ik ook nog eens een keer zo in gedachten, Sjoerd.

gebruiken gewoon. Ja, de plaat die heb ik ook gevonden. En dan gaan we zo dadelijk wel eventjes inzetten. Dankjewel ervoor. En heel veel plezier met het behangen uiteraard.

Heerlijk, lekker in het zonnetje, zegt Marta. Ja, het is ook, daar moet je maar van genieten nog. Hè. Ja, ik bedoel, halverwege de week wordt het heel anders wat. Dus, zover is het nog niet. Kan nog van alles gebeuren natuurlijk, hè. Ja, kunnen alle kanten op gaan. Maar gezien de tijd van het jaar, dan mogen we ze hier zeker niet mobben, hoor. Nee, nee. Even kijken of ik Matt Hoogkamer wil draaien met Bacardi Lemon. Oh, daar is het ook wel weer voor, volgens mij. Hè? Even wat drinken. Ja, dan kun je ook gewoon met een colaatje doen of zo. Hè? Ik bedoel, dat hoeft niet meer een alcoholische drankje zijn. Dus, maar ja, goed, in dit geval een Bacardi Lemon. Matt Hoogkamer.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

Long, long time ago in het zeer grijze, verre verleden. Muziek van Elvis Presley op Gigant FM en Kiss Me Quick. Gigant FM, de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur... en de nieuwe single van Sander Kwarten, nu op de radio. Kiezen of delen.

0: enorm groot succes op dit moment, hoor. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Giganten WM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Dus even kijken. Marta die zegt, standje burenruzie. Roelofs naar het veen, staat weer helemaal te trillen. En als ik nog een plaat wil draaien van Mannes, ja, dat gaan we ook even regelen. Alleen heb ik eerst toch iemand aan de telefoon hangen. Goedemiddag. Erik van Klinken.
1: Goedemiddag.
0: Erik. Hoe is het met Erik? Want Erik is een druk persoon, volgens mij.
1: Ja, Erik heeft ook een hectische periode achter de rug op Instagram en op TikTok.
0: Oké. Ja, dat vertel eens wat over. Want ik krijg het ook allemaal wel een beetje mee natuurlijk, maar...
1: Ja, goed, ik kreeg het nummer natuurlijk van Bart Waningen, die ook mijn nummer meer dan een 10 heeft geschreven.
0: Mm-hmm.
1: En ik ging ermee naar Stef Eckel toe en Stef zegt, Erik, dit is mega geniale tekst. Doe me lol, maak er een hele goede clip bij, investerende clip. Nou, dat hebben we gedaan. Apex heeft de videoclip voor ons gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Toen heeft Melissa van Apex, die heeft mijn socials gedaan en die heeft allemaal teasertjes geplaatst, waar alleen het refrein in te horen was.
0: Oké.
1: En toen ging het natuurlijk helemaal los op TikTok met viespeuk en oude man en wat denk je aan en heb je zelf al kinderen. En, maar goed, daar waren allemaal natuurlijk de mensen die mij niet kennen. En op een gegeven moment gingen de mensen die mij wel kennen, gingen daar ook weer op in. Van, je denkt toch niet dat Erik na 20 jaar muziekcarrière alles op spel zet voor één stom liedje. Dus daar moet wel iets een addertje onder het gras zitten. Ja, dat addertje was een naald in draad en toen was alles weer rustig.
0: En eind goed al goed.
1: Goed, ja.
0: Maar je hebt wel de populariteit natuurlijk gekregen. Wel de nodige media-aandacht gehad.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb heel veel interviews staan met radiostations via Dennis van der Kraan. En je hoort eigenlijk overal hetzelfde. Iedereen die vindt hem prachtig. En hij wordt overal heel veel aangevraagd. En het is een hoorwurmpje, het blijft hangen.
0: Mm-hmm.
1: Er worden al filmpjes geplaatst op TikTok van jongens in een schafkeet die het refreintje zingen.
0: Dat is leuk.
1: Dus hartstikke leuk.
0: Mooi man. Ja, en denk je nog eens aan terug dat je denkt van nou, ik heb wel die lading over me heen gehad. Dat je denkt van nou, had ik dat maar niet gedaan?
1: Nee, echt. We hebben ook bewust dit gedaan om ook een beetje roering te krijgen natuurlijk. Om een beetje aandacht, aandacht te krijgen.
0: Okay.
1: En dat is gelukt. We hebben ook alle negatieve reacties laten staan, hoor. Ik bedoel, uiteindelijk wisten wij dat iedereen wel tot één keer zou komen. Alleen op dat moment was er veel roering en daar ging het bij om.
0: Oké, maar goed, de aandacht heb je dus gehad met de nummer. Erik, eventjes terug in de tijd, want ik draaide vorige uur net als toen. En over toen gesproken, dat is verleden tijd. Hoe is het eigenlijk met jou begonnen? Een x-aantal jaren geleden.
1: Ja, natuurlijk mijn zwager, Richard Kracht, die zong. En daar heb ik op zijn bruiloft zo de spontane microfoon gepakt.
0: Mm-hmm.
1: En die stond zo te kijken van, hè, hij kan zingen. En toen een beetje in de kantine bij WKE, samen met Jamman. En eigenlijk zo. En toen heb ik zangles genomen. En in mei of april 2010 stond ik in het voorprogramma van Jan Smit voor 3000 man.
0: Kijk, dat zijn nog leuke berichten.
1: Ja.
0: En daar doe je het ook voor, Erik?
1: Ja, dat ben ik direct voor Leeuw geworden. Dat is misschien wel goed geweest.
0: Zo is dat. Erik, door het oog van de naald, vervolg ervan. Ben je er al bezig op de achtergrond?
1: Ja, dat ben ik sowieso altijd. Als ik het nummer heb ingezongen en alles is goed gegaan en de plugger doet zijn werk, dan ben ik met mijn hoofd alweer bij de volgende single. Alleen, dat wordt wel volgend jaar, want wij hopen eigenlijk dat deze voor de carnaval ook nog wel zijn ding gaat doen.
0: Oh, dat denk ik wel. Ik bedoel, het is wel een meedijner en ook natuurlijk het blijft wel hangen.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Zo is het.
1: Dat doet het heel goed. De mensen gaan er allemaal op los en allemaal op mee. Dus hartstikke leuk.
0: Ja, mooi man. Erik, ik stel voor om de plaat te gaan draaien op GigantFM. En dan wens ik jou heel veel succes uiteraard. En als er weer wat nieuws onder de zon is, dan horen wij dat uiteraard graag.
1: En alle mensen en luisteraars moeten me maar flink gaan streamen. En vooral wel even de videoclip bekijken. Die is echt heel mooi.
0: Ja, ik heb hem gezien. Nog niet helemaal om eerlijk te zijn. Maar hij is inderdaad heel leuk geworden.
1: Ja, dankjewel.
0: Erik, wil je mezelf even aankondigen en dan start ik hem in?
1: Ja, is goed. Als de mensen luisteren, moeten ze natuurlijk na het eerste refreintje niet de radio uitzetten. Ja, maar uiteindelijk loopt het wel goed af. Maar je moet er eerst wel een beetje aan likken, een beetje aan zuigen om hem recht te maken. En dan moet je proberen om hem erin te mikken en te douwen.
0: Zo is het.
1: De nieuwe single van Erik van Klinken.
0: Erik, dankjewel. Ja?
1: Van mijn hand.
0: Oké. Okay. Hey, Erik, dankjewel en heel veel succes nog en een hele fijne zondag verder nog.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Oké.
1: Okay. Hoi.
0: Hoi, Erik.
1: Hoi.
2: Hey, zit hij er al in?

0: Het oog van de naald, zo heet zijn nieuwe plaat. En daar ging het ook even over. En ja, ik had Erik buiten uitzending nog eventjes aan de telefoon. En we hadden het over uitgesproken. Eerst volgende single, als die binnenkomt. En dan horen we het ook. Maar goed, je hebt het gehoord, dat zal volgend jaar zijn. Dan gaat hij gewoon langskomen in de studio. Ja.
1: Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio.
0: Ja, en dat was inderdaad uit de regio, Erik van Klinken. Ja. Dit is Mannes, ook nummer van Peter Koelewijn. Speel die dans 2.0.

Bernardine Waterloo, de patatbakster. Uit Grun. Onder andere, ja, staat op meerdere plekken hoor, maar patatbakken kennen ze zeer zeker. Met wat lekkers erbij. Zullen we kijken, bijna 5 uur geworden. Dat betekent dat we eruit gaan voor het nieuws van 5 uur. En na de klok van 5 uur ben ik nog 1 uur bij je terug. Tot aan de klok van 6 uur dus. Studio@gigantfm.nl of een WhatsApp 0951 130 10. Gezien het nummer van Elvis Presley heb gedraaid, heb ik nog eentje. Calling Elvis van de Dire Straits.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saoedi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Ludwig op Gigant FM. Daarvoor nog André Hazes, Terug in de Tijd. Welkom terug, het laatste gedeelte van de Vrolijke Uren op deze 4 oktober 2026, Dierendag. En dan zijn we met heel wat dieren alweer goed verwend, extra verwend. En ik geloof ook wel, ja, de meesten die zijn de dieren al iedere dag wel een beetje gaan verwennen natuurlijk, ja. Althans, ik deed het altijd wel, dus, maar er zijn ook meer mensen die dat ook doen, zeer zeker weten. Niet alleen maar met dierendag, ja, een dag gewoon wat extra's erbij. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Even kijken. Brammetje, die vraagt of ik een plaat wil draaien van Herman van Veen en Hilversum 3. Bestond toen nog niet. Nee, bestaat nu ook niet meer, dus... Allemaal andere namen gekregen zo, dus nou ja. De plaat die heb ik wel, dus die gaan we ook zo dadelijk even instarten. Dus Herman die zegt, Jantje Koopmans, dansen, dansen. Ook die ga ik voor je regelen, beste Herman, want ik heb hem al gevonden. Dus die gaan we ook zo dadelijk even inzetten, zeer zeker. Nou, mocht je nog wat leuks weten, dat je denkt van ja, muzikaal gezien, hè... Laat het eventjes weten via de mail studio@gigantenfem.nl. Studio@gigantenfem.nl.

hebben mag ook. 059-1-30-20-10. Eens even kijken. Hans die zegt, goedemiddag Jan. Weer een topuitzending. Dankjewel Hans. Als je nog tijd hebt, Romy met Ik kan vergeten. Ga ik regelen. Eens even kijken. Jan komt net uit mijn stamcafé. Kan je Jan Spijkerman draaien met In mijn stamcafé. Groetjes van Gerrit Utgrun. Gerrit, dankjewel. Ik ga hem opzoeken voor je. Ja, Jan Spijkerman en In mijn café. Stamcafé nog wel. Dus, nou, zo makkelijk kan het gaan. Studio@gigantenfan.nl of een WhatsApp naar 0951-130-2010. En in de tussentijd maar even door, hè. Ja, voormalige megagigant hier op Gigantenfam. Dit is Amar. Ik mag...

0: Herman van Veen. En haalt het over Hilversum 3. We stonden niet. Nee, tegenwoordig heet het ook anders dus. Hè. Graag een plaat van Dick van Altena. Rivieren, alvast bedankt namens Jeannette. Jeannette, dankjewel ervoor. Ik ga ze even zoeken. Ja. Zo dadelijk ook Harry met Derry.
1: Hè?
0: Ja, Harry met Derry. Ja. Nou, Derry weet wel waarom en welke plaat er is. Die ga je zo dadelijk horen naar Julio Iglesias. Zomerse klanken. In oktober 2026, Gigant FM, Amor.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

En dansen, dansen. Hij heeft toch een hele leuke plaat gemaakt, weet je nog? Zijn doorbraak, Rode Rozen. Ja, was een hele andere genre, maar... Hij deed het maar wel eventjes. Derry is helemaal blij. Derry met Harry. Of Harry met Derry. Maakt niet uit. Het ruimt de beide kanten, dus... Manta die reageert toch nog eventjes op die plaat van Andy van der Leek. Ik zat erop te wachten. Meen je niet? Dat meen je niet. Zat je er echt op te wachten op die plaat? Ja, toch? Nou, dan is dat ook weer allemaal geregeld, toch? Ja, zo is het. Gerrit de Grun die vroeg om deze plaat. Jan Spijkerman in mijn stamcafé.

iets wat je op zomeravond kunt verwachten. Uiteraard terug naar de disco. Lucia Fernandez en Lay Love on You op Gigant FM. Deze had ik ook nog eventjes in de planning staan, hè? Ja, ja. Dick van Altena.

de vrolijke uren, zondagmiddag 4 oktober. Dierendag 2026 met de Herman's House Band en Country Roads. Het is bijna het einde van de show. Klaas, nog eventjes. Ja.

allemaal op Gigant FM. Bijna het einde van de show op deze zondagmiddag. 4 oktober, Dierendag 2026 op Gigant FM. Ik wens je een hele fijne avond. Ik bedank je voor de aandacht en de aangegeven muzikale suggesties enzovoort enzovoort. Vanavond 11 uur. Bert Haan en Country Gigant.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.

0: mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.
3: GigantFM, weerbericht.
4: Het blijft droog bij een heldere hemel, waardoor er tegen de nacht mist kan ontstaan. Het waait bijna niet, alleen in het noordwestelijk kustgebied staat er een matige zuidwestenwind. Ook komende nacht is het droog met op veel plaatsen mist. Het kwik zakt naar zo'n 6 graden plaatselijk in het oosten tot 11 aan de kust. Er staat nauwelijks wind. In de ochtend lost de aanwezige mist snel op en wordt het overal zonnig. Het blijft de hele dag droog. Morgenmiddag ontstaat er in het noorden bewolking, terwijl het in het midden en zuiden van het land zonnig is. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidwestenwind. Morgenavond komt er meer bewolking bij in het noorden en kan er een spatje regen vallen. Namorgen houden we zacht en overwegend droog herfstweer met zonnige perioden en 's nachts en in de ochtend kans op mist. Het is warm voor de tijd van het jaar. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar gangbare waarden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is GigantFM. Goedenavond.

0: www.optiekemmen.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
4: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer. Helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
5: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.emmen.nl.
1: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gant FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal de gezelligste.
3: Ik neem waar.

0: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollo.
2: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
3: Het Monument in Veenoord, Nieuw Amsterdam.
2: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
4: Tweewielers Martin Juring in Nieuw Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbers Meubel Outlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de Jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer. Helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
8: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
9: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
8: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
10: Ja, ready for this.
8: Tot Strauss.
9: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
11: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt?
12: Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Almere en Fatagioor, Zunwin en Rollo.
13: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
14: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
3: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer. Helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
5: Wonen in landelijke stijl. Het monument.nl.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
4: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorde en Dedemsvaart.
0: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Klassieker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer. Helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Kok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaance oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

0: Dit is de gezelligste van Noord-Nederland. Gigant, gigant, Gigant FM. Gigant
1: FM. Ik zie je stiekempjes kijken. Jij wil dat niet laten blijken. Toch, waarom blijf je daar staan en kijk je me niet even aan? En wil je me telkens ontwijken?

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiot waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam-Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de 3e keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer: helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.